0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

gaat het licht. Maar wat we ook verzinnen en wat ik ook zing en waar we aan beginnen.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer. 'S Middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent en zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

ogen, ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind, zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
2: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen, niet alleen in de country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
1: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
3: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC.
4: Europa,
3: het is gewoon mooi. Maar ja, het is gewoon jammer.
5: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
1: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
2: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
1: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
3: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Ja.
1: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
2: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
1: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
3: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
1: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen- en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. 3 jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terecht kwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker 1 Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker 1 andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over 1,5 week tegen NEC... en 1 week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer. En het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren. Eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat.

0: niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden, was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei met nieuws.

Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht.

0: van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycotplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wilde FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

Golden Years is een nummer van David Bowie. De eerste single van zijn album Station to Station uit 1976. En in dat jaar zag ik hem in het popprogramma Top Op. In een opname van een Amerikaanse soulshow staat tussen de dansers een wat vreemd ogende man. Hij draagt een blauw pak, is broodmager en de gelaatstrekken bleek. Het haar lichtrood met een liedje dat nogal bescheiden wordt gezongen, maar dat heerlijk swingt. Volgens Bowie zelf heeft hij het nummer aangeboden aan Elvis Presley, maar die had het aanbod afgeslagen. Hij had het toen moeilijk in zijn persoonlijke leven. Zijn huwelijk met vrouw Angie was op de klippen gelopen en hij was ook verwikkeld in een juridische procedure. Een enorme cocaïnegewoonte gekoppeld aan weinig slaap en een mager dieet liet hem vermagerd kijken. Bowie zou later in interview zelfs beweren dat hij zich nauwelijks herinnerde dat hij het album had gemaakt. Golden Years moedigt een positieve kijk aan op een manier alsof je naar een half leeg glas kijkt. Laat me niet horen dat het leven je nergens heen brengt. En daarmee zijn we terechtgekomen in de link van deze week. All Those Years Ago zong George Harrison vorige week in de link die over odes ging bij collega Pieter. En daar haak ik graag op aan door het onderwerp jaren dit uur van wat kanten te belichten. En de keuze daarin is reuze. Van de gouden jaren van David Bowie neem ik je graag mee naar het mooie, vaak zonnige Italië. Claudio Baglione bezingt zijn mooiste jaren poëtisch in Gli anni più belli. Wij die droomden van de dagen van morgen. Wij met laguneogen, wij dieven van geluk. Wij dwalende ridders van de maan. Wij die de wereld eigen wilden maken en winnen of diep gaan. Dat we de hemel vroegen om ons terug te geven. Onze mooiste jaren.

Oh, wat een heerlijk Italiaans nummer. Ik kom gewoon in vakantiestemming. Het vrolijke openingsnummer uit de musical Foxtrot gaat bijna een eeuw terug in de geschiedenis. Maar lijkt nog steeds ernstig actueel.

Dit verrukkelijk, weet u nog die mooie tijd van Colijn? Oh, het is onafhuttelijk, toen had je naadje nog, daar is stond op de dam. Toen ging je zondags naar Zandvoort met de paardentram. Weet u nog die

weten nog van toen die dertiger jaren. Mensen wat de gastenboek toen de afro met zijn kookpraatje kwam. Was dat niet Riemastenbroek, die vlucht naar Indië van Johan de Heer? Ach kom, met kerstmis, zeg weet u dat nou echt niet meer? Weet u nog die moord op Jean-Louis Beenhof? Was dat niet verschrikkelijk en de

0: Ja, twee liedjes over de 30 jaren achter elkaar. De titelsong De 30 jaren uit de musical Foxtrot van Annie M.G. Schmid en Harry Bannink. Die gaat over het contrast tussen de zorgeloze glitter en glamour van het uitgaansleven in de jaren 30 en de naderende donkere realiteit. Het beschrijft de sfeer van die tijd in al zijn facetten over escapisme en vertier, maar ook de donkere onderstroom. Het verkeren in de feestvreugde terwijl de wereld op een vulkaan danst. Met opkomend fascisme, een economische crisis, armoede en een dreigende wereldoorlog op de achtergrond. Daarna hoorde je Frans Halsema met zijn liedje over de 30 jaren, geschreven door Michel van der Plas. En dat had duidelijk een wat lichter karakter. Van de jaren 30 gaan we naar de jaren 60 met de tekst van Jan Boerstoel en muziek van Martin van Dijk. Adèle Bloemendaal kijkt hier met een mengeling van weemoed en nuchterheid terug op de culturele en sociale veranderingen van de roerige jaren 60.
1: Jaren 60 en de dingen die je deed en die je later ging omdat ze niet meer

Het intro van de iconische cover van de Beatles hit With a Little Help From My Friends, gezongen door Joe Cocker, werd gebruikt voor een televisieserie uit de jaren 88-93, waar ik met veel plezier naar heb gekeken. Ik heb het over The Wonder Years, waarin we de tiener Kevin Arnold volgen, die opgroeit in een Amerikaanse buitenwijk met zijn beste vriend Paul Pfeiffer en buurmeisje en grote liefde Winnie Cooper. Met een voice-over beschouwde de volwassen Kevin Arnold met veel humor en wijsheid de gebeurtenissen. De serie won terecht vele prijzen door deze originele aanpak. En dit lied van Joe Cocker brengt me terug naar die jaren 80.

0: Je luistert naar Link met vandaag als thema jaren.
1: Jouw moves zijn echt zo goed.
0: En we blijven nog even in de jaren 80 met Claudia de Breij, die in de verse versie van Beste Zangers dit lied zong. Over hoe ze

0: Kofferbak.
1: Tender Years is een van de grootste klassiekers van de Amerikaanse countryzanger George Jones uit 1961. Het nummer is een emotionele ballad en de zanger zingt tegen een jong meisje dat verliefd is op een andere jongen. Hij weet dat die liefde niet zal duren omdat ze nog zo jong is. En hij belooft op haar te wachten totdat ze ouder is en klaar voor een echte, oprechte liefde. De bekendste tekstregels uit het refrein zijn: "So if I can't be your first love, I'll wait and be your last. And I'll wait till you're through living in your tender years." 2 jaar later bracht de Franse zanger Johnny Hallyday zijn coverversie uit in het Frans. En dan heet het Tes tendres années. En in de tijd dat dit liedje uitkwam, had Johnny Hallyday net een relatie gekregen met de bekende Franse zangeres Sylvie Vartan. Zij zong het nummer later ook zelf, waardoor het echt een symbool werd voor hun legendarisch liefdesverhaal. Het nummer groeide uit tot een van de grootste klassiekers uit de vroege jaren van de Franse pop- en rockmuziek. En tekstschrijver en platenproducent Gerrit den Braber, die hoorde dit nummer van Johnny Hallyday en die bewerkte dat naar Spiegelbeeld. Dat door de toen 18 jaar oude Willeke Alberti op de plaat werd gezet. Alleen daar veranderde de strekking van het liedje en kreeg het de betekenis over ouder worden, weemoed en het besef dat de tijd heel snel voorbij gaat. En de ik-figuur kijkt in de spiegel en vraagt zich af of ze echt al zo oud is geworden. Ze denkt met verlangen terug aan haar jeugd, zoals de tijd dat ze nog in de schoolbanken zat. Het nummer beschrijft het gevoel van schrik bij het zien van de eerste tekenen van veroudering. En het verlangen om de tijd en de jaren even terug te draaien.
0: De Kofferbak.

Je luistert naar Link en het thema van vandaag is jaren. En daar sta ik nu heel bewust stil bij een artiest die ik al een tijdje volg en bewonder sinds ik hem in de jaren 90 een keer zag optreden in De Wereld Draait Door. Ik heb het over Thomas Azier. Hij is een Nederlands componist, producer en performer die de grenzen van popmuziek verkent met invloeden uit elektronische muziek, klassieke compositie en experimentele kunst. En met 6 albums op zijn naam ontwikkelde hij een eigen muzikale signatuur waarin melodie, melancholie en vernieuwing samenkomen. En dit jaar bracht hij Year in a Spiral uit, een lied over verdriet, over rouw. Want de partner van Azier, met wie hij een zoon heeft, is ernstig ziek. Ze heeft lymfeklierkanker. En woorden vinden lukt in die periode nog niet. Terwijl Ellen vecht tegen de ziekte, schrijft Azier een instrumentale schetsen steeds weer rond diezelfde 4 akkoorden die hij als helend ervaart. En uit dat doosje groeit uiteindelijk het nummer Year in a Spiral. Het liedje drijft helemaal op die 4 akkoorden die als een cirkel steeds opnieuw beginnen, maar dan op 2/3 van het liedje gebeurt er iets wonderlijks. Een kerkorgel en strijkers nemen het over. En dat voelt bijna alsof het meer alleen van mij is. Waar het liedje daarvoor in een gesloten cirkel lijkt rond te draaien, zegt Azier, alsof het even niet voor hem is als een overgave, dan word je eigenlijk een soort van meegenomen door iets wat groter is dan jij. En in die muzikale uitbarsting vallen voor hem ineens allerlei verbanden samen. De lange nachten thuis, de mensen die hij leert kennen in het ziekenhuis, de verpleegkundigen, de ouders op de crèche die even naar hem luisteren wanneer hij zijn zoon brengt. Een bijzonder nummer met grote betekenis. Year in a Spiral. Amen.

even de filmprojector aanzetten. Ja, hij loopt. We gaan op reis. Van kind naar middelbare leeftijd. En bij iedere refrein gaat het verhaal een paar jaar verder in de tijd, totdat de 60 wordt bereikt. Lucas Graham vertelt over zijn eigen leven als kind, maar ook hoe hij de toekomst ziet. Hij vertelt hoe hij een opstandige tiener was en hoe hij de wereld rondreist met zijn band wanneer hij 30 jaar is. Wanneer hij de 60 bereikt, vraagt hij zich af of hij een man wordt die alleen maar negatief denkt en of hij dat er veel kinderen zal hebben die hem vaak zullen bezoeken. En in het laatste refrein is Lucas Graham weer 7 jaar oud. 7 years old.

Tijd. Zo is het. Tijd om terug te gaan naar de jaren 70, zoals Katinka Polderman dat ziet.

0: We got a good thing going. Een heel recent nummer. Herken je misschien nog die stem van het Songfestival? Er kwam uit een of ander Scandinavisch land. Duur Vrijer heette die. Met 10 years. Je luistert nog steeds naar Link. En het onderwerp vandaag is jaren. En aan het begin van de uitzending hoorde je Claudio Baglione. Die bezong aan het begin dus van het uur zijn mooiste jaren. En Joe Dassin bezingt als een van het laatste nummer in dit uurtje de mooiste jaren uit zijn leven. Ik droomde al heel lang over mijn eerste gitaar. Mijn ouders waren het daar niet mee eens. Ik was gek op Becot, Brassens en Aznavour. En toen ontdekte ik de Engelse bands op tv. Jij, die me de beste jaren gaf van mijn leven. Mijn grootste verwachtingen, mijn grootste spijt ook. Wat hield ik van jou, van mijn muziek? Mijn eerste grote liefde.
1: Moi, j'avais rêvé longtemps de ma première guitare, tu sais. J'étais fou, j'avais 15 ans, je n'osais pas y croire. Mes parents n'étaient pas d'accord, ils connaissaient par cœur mes trois chansons sur deux accords. Moi, j'attendais mon heure. J'étais dingue de Becot, Brassens et Aznavour. Je m'endormais sur ma radio, je faisais des concours. Puis j'ai découvert les groupes anglais, je guettais à la télé leurs gestes que je refaisais le soir dans mon grenier.

All I Gave You, The Best Years of My Life. En de Cats uit Volendam namen dit weer over in hun cover. Dat was een grote hit in de jaren 70. En we gaan voor de laatste plaats gaan we naar Arnhem. Daar kwam een wereldberoemde band in de jaren 70. Arnie Treffers was Long Tall Ernie en de Shakers. En Jan Rietman die zat achter de toetsen. Tot het nieuws worden de gouden jaren van de rock and roll herdacht. In dit nummer, The Golden Years of Rock and Roll.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden.

0: warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Lucette Lantinga.
1: Allemaal, welkom bij het programma Mijn Dozijn, waarin ook vandaag onze studiogast met een hele bijzondere lijst die zo ten gehoor gaat laten brengen. Onze gast vandaag is Mira van de Jacht, geboren in Spakenburg in 1968, waar zij 3 jaar naar de lagere school ging. Vervolgens was ze 9 en verhuisde het gezin naar Ede, waar ze ook nog 3 jaar de lagere school heeft gedaan. Daarna heeft ze op het Streekliceum gezeten. Vervolgens is ze naar Utrecht gegaan, heeft daar 1 jaar theaterschappen gestudeerd, maar dat vond ze te theoretisch. Naar eigen zeggen is het echt een doener. Zo belandde ze op het conservatorium in Enschede, waar ze muziektherapie heeft gedaan en dat 6,5 jaar heeft bestudeerd. Verscheidene vakken, 2 vakopleidingen heeft zij gedaan. Ze werkte als docent muziek in speciaal onderwijs. Dat doet ze nog steeds, maar 1 dag per week. Vervolgens is ze met koren aan de gang gegaan en is zelf gaan dirigeren. En dat beviel haar zo goed dat ze de 3e conservatoriumdiploma er doorheen heeft geknald, waar ze in deeltijd ook 6 jaar over heeft gedaan. En haar vak dus nu is steeds meer dirigeren met koren, 1 dag onderwijs. En daar horen we straks veel meer over. Ze heeft al 25 jaar een relatie met, zegt zij, de leukste man van de wereld. Nou, dat is mooi. Hobby's, een paard en muziek uiteraard. En wat zijn raakvlakken? Daar gaan we straks ook iets meer over horen. Maar we beginnen met de lijst. Mira start met Samuel Barber, Adiago for Strings.

0: prachtige klanken om mee te beginnen van Samuel Barber. En ik zei het net niet goed, het is Adagio.
1: Adagio.
0: Adagio. Ja. Voor strings.
1: Ja.
0: Welkom hier in de studio.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Nou, prachtig openingsnummer. Wat, ja. Wat maakt dat je dit nummer hebt gekozen als opening?
1: Ik hou heel erg van melancholische muziek. Dat is dit natuurlijk wel.
0: Best wel.
1: En dit is bijvoorbeeld gedraaid bij het binnendragen van de kist bij de begrafenis van Grace Kelly. Dramatisch moment. Ik wil het op mijn eigen begrafenis ook graag. Heb ik mijn familieleden al ingelicht.
0: Oké, dan is dat alvast duidelijk.
1: Dat staat alvast vast, ja. En ik wilde ook graag iets instrumentaals in mijn lijst. Want ik heb heel veel vocale muziek uitgekozen. Maar dit is wel een van de dingen die ik... qua instrumentaal heel mooi vind. Ja, prachtig stuk.
0: Ja, prachtig, prachtig. En het was ook niet, vertelde je net, dat het gebruikt is in een film?
1: Ja, in de film Platoon zit het in de slotscène waar die twee rivaliserende militairen. En die ene die zorgt er uiteindelijk voor dat die andere in de vuurgevecht terechtkomt. En als die dan met de helikopter opstijgt en die andere wordt doorzeefd met kogels, daar zit deze muziek achter.
0: Ja.
1: Dus echt ook een heel dramatisch
0: moment. Echt dramatisch.
1: Ja,
0: op alle fronten kun je deze muziek in ieder geval in dramatische zin gebruiken.
1: Ja.
0: En gevoel voor drama heb je wel, denk ik.
1: Ik hou
0: gezien je theaterwetenschappen.
1: Ja.
0: En,
1: ja. Klopt.
0: Nou, daar gaan we ongetwijfeld meer over horen. Je volgende nummer is van The Alan Parsons Project.
1: Ja.
0: Heel wat anders. Maar,
1: heel wat anders, ja.
0: Een mooi nummer, Day After Day.
1: Ja,
0: het is een beetje zo'n slepend nummer.
1: Ja, Alan Parsons Project is een beetje jeugdliefde. Dat draaiden wij vroeger thuis veel. En dit liedje zing ik met mijn koor in between. Daar heb ik een arrangement van gemaakt. En wat ik daar zo mooi aan vind, het hoort een beetje bij deze fase van het leven ook. Hè? Je wordt wat ouder en je kijkt terug. En je denkt aan alle kansen die je gemist hebt.
0: En alle kansen die nog komen wellicht.
1: Niet in dit liedje, maar dit is ook echt een beetje zo'n heel melancholiek liedje. Ja, ik vind het heel prachtig.
0: Ja, we gaan hem starten. En daarna krijgen we Collegium Vocale van Gent. Maar daarover later meer. Day After Day.

0: De kantate 131, Ich Haar des Herrn, van Johann Sebastian Bach. Niet de minste.
1: De kantate heet Aus der Tiefen. En dit deel, Ich Haar des Herrn, is het derde deel uit deze kantate.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, over begrafenissen gesproken.
1: Ja.
0: Zou er zo op maar in kunnen.
1: Ja, zou er op kunnen. Ja, dit is een van mijn favoriete Bach-kantates. Bach mag natuurlijk niet ontbreken op de lijst.
0: Nee.
1: Hij is een heel veelbetekende componist. Ik heb een aantal jaren een Bach-ensemble onder mijn leiding gehad ook. En hier in Ede voor Bespreek het Samen doen we elk jaar een Bach-kantate.
0: Ja.
1: En ja, dit is zijn favoriet. Het is een beetje wat oudere kantate van Bach. En daarin... plakt hij nog wat stukjes aan elkaar doorgecomponeerd, heette wij dat. En dat betekent dat het stuk vaak een groter geheel is. Dus dan heb je een langzaam stuk, zoals hier aan het beginnen. En dan komt daarna zo'n heel mooi polyfoon stuk. En dan hoor je heel mooi die polyfone barok. Elke keer die stemmen die om de beurt inzetten. Ja, het is zo kunstig. Het zit zo goed in elkaar.
0: Ja.
1: En heel mooi natuurlijk ook. Dus,
0: en heel mooi. En iets wat natuurlijk al ongelooflijk lang bestaat.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En blijft bestaan.
1: Ja, het blijft mooi. Gaat nooit vervelen.
0: Nee. We hadden daarvoor even, misschien kun je daar nog iets over vertellen. De Day After Day van de Alan Parsons Project.
1: Ja. Ja, dat vroeger thuis draaiden we dit veel. Dus dat is ook echt uit mijn jeugd. Mijn vader had er heel veel platen van. En die had zo'n hele supersonische pick-up met van die tiptoetsen. Mochten wij niet aankomen. En dan draaide hij op zaterdag of zondag zijn plaat. En dan zaten wij daarbij met die tekstvellen. En dan zongen we al die liedjes mee. Dus mijn zusjes en ik kennen al die teksten ook nog
0: uit
1: ons hoofd.
0: Ja, heerlijk. Ja, en maar meezingen.
1: En maar meezingen, ja.
0: Van het album I, Robot.
1: Ja,
0: zeer
1: precies,
0: bekend.
1: Ja.
0: We gaan zo over naar Jesse Ware, Begin Again.
1: Ja.
0: Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, dat is eigenlijk...
0: Je wisselt een beetje af, hè? Van klassiek,
1: ja, van klassiek naar pop.
0: Ja.
1: Ja, nou, dit is een liedje wat ik recentelijk, nog niet zo lang geleden, heb ontdekt. Er is niet zo heel veel moderne muziek, hè, van nu, wat voorbij komt, waarvan ik denk, nou, dat vind ik nou echt heel leuk. Ja, en dit is er toevallig één van. En ik word van dit liedje, het is ook niet per se trouwens een hele opwekkende tekst hoor, maar van het liedje zelf, van de muziek, word ik heel blij. En ik heb dit...
0: Je wordt blij van een niet opbeurende tekst.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat is bijzonder.
1: Nou ja, luister maar naar de muziek straks, dan zul je het horen. Ik heb het van een heel lief vriendinnetje van mij, die, waar ik veel mee in de auto zit en draaien muziek en dan zingen we samen lekker mee. Dat is heel leuk.
0: Ja,
1: dus daarom is dit nummer me ook dierbaar.
0: Begin Again, ja. En daarna krijgen we weer iets klassieks. Ubi Caritas, als ik het goed uitspreek.
1: En Ubi Caritas.
0: Ubi Caritas, natuurlijk. De klemtoon ligt anders. Daarover later meer. Maar we beginnen met Jesse Ware. Begin Again.

elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: 08 Ubi Caritas. Mira.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja, prachtig.
1: Ja, ja, Ubi Caritas et Amor Deus IBS, dat betekent waar goedheid en liefde is, daar is God. Dus zelfs als je niet gelooft, dan is er een mooie boodschap van waar goedheid en liefde is, daar is het goed. Ja, dit is een heel bijzonder, bijzondere lied voor mij.
0: Ja, want?
1: Wij hebben dit gedraaid op de begrafenis van mijn vader.
0: Ach,
1: ja, ja. En hij vond dit ook heel mooi, maar hij heeft eigenlijk zelf, nou, met name de artiest uitgekozen toen hij op zijn sterfbed ons duidelijk weten te maken van deze cd moet je hebben.
0: Die moet erin, ja.
1: Dus, en hij wilde er eigenlijk een kerstliedje van, maar dat vond ik een beetje gek op een begrafenis. Toen heb ik dit stuk gekozen.
0: Prachtig.
1: Ja, we zingen het ook met een van mijn koren. Met In Between staat het op het repertoire. Dus,
0: Eén van jouw koren. Je begeleidt meerdere
1: ja,
0: koren,
1: ik heb er meer, ja. Ja, ik heb 3 vaste koren. Ja. Door de week heen In Between dan. Hier in Ede mijn gemengd koor. Op woensdag in Bemmel een popkoor. En op maandag overdag heb ik een koor voor mensen met een beginnend haperend brein. Mensen met Alzheimer.
0: Oh, wat
1: en
0: bijzonder.
1: Hun mantelzangers. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat dat heel nou ja, dankbaar is. Maar dat
1: heel
0: die mensen
1: dankbaar.
0: Daar heel veel aan
1: ja,
0: hebben
1: en
0: om
1: heel
0: te
1: fijn.
0: Zingen.
1: Heel waardevol. Je kunt echt iets bijdragen inderdaad aan het leven van die mensen.
0: Want wellicht gaat zingen soms beter in zo'n situatie dan spreken.
1: Ja, muziek blijft het langste aanwezig in het geheugen, het muzikaal geheugen. Dus mensen die moeilijk kunnen praten, maar ook hun geheugen heel erg achteruit gaat. Op het moment dat je muziek gaat maken, merk je dat ze helemaal opveren. En dat ze ook weer gewoon mee kunnen zingen. Hè? Er komt er gesproken geen zin meer uit, maar een lied
0: Precies,
1: lukt nog.
0: Ja.
1: Dus dat is heel fijn om te doen. En ze blijven daar ook langer. Gewoon Henk die mooi kan zingen in plaats van Henk met Alzheimer.
0: Ja.
1: Hè? Dus het is een volwaardig lid zijn van een mooie groep. Het is fantastisch
0: mooi,
1: om te doen.
0: Mooi, ja. Ja, kan me voorstellen. Nou, we gaan zo weer naar een heel ander nummer. Een beetje afwisselend, hè? Wat we al zeiden. Klassiek en wat pop. The Young Gun Silver Fox met Lenny.
1: Ja.
0: Lenny.
1: Ja, Young Gun Silver Fox is ook een, net als Jessie Ware, een van de ontdekkingen van de laatste jaren. Het is een beetje de Steely Dan van nu.
0: Oh ja.
1: Dus zij maken intelligente popmuziek, een beetje gerelateerd aan de jazz. Daar hou ik van, hè, dat het me verrast. En Lenny is een stuk wat op het repertoire hebben staan met Popcorn 2000. Ze hebben we in een theatershow gebruikt.
0: Oh ja.
1: En het gaat over een man die aan de bar zit. En die zegt, nou, Lenny, geef me nog een whisky, want ik zit niet meer zitten. Is ook weer eigenlijk een heel dramatisch.
0: Ja,
1: en, ja, ik hou ervan.
0: Ja.
1: Ja, een dramatisch nummer een beetje. Maar wel lekker. Het heeft een hele
0: lekker
1: feel.
0: Dramatisch.
1: Ja, ja.
0: Goed gebracht, zullen we maar zeggen. We gaan hem zo horen. En daarna, even kijken, krijgen we de Bluebird van Stanford Voices. Maar daarover later meer. We beginnen met Lenny.

0: Young Gun Silver Fox. Daarna kregen we deze, de Bluebird.
1: Ja.
0: Ook weer zo'n ongelooflijk prachtig nummer.
1: Ja, en mooi hè? Ja.
0: Wat kan deze dame hoog
1: Deze zingen? Dame kan fantastisch hoog, ja. Ja, ik heb dit ook met name deze uitvoering uitgekozen. Omdat Voices 8 een van de allerbeste vocal groups van het moment is. En zij bevinden zich een beetje op het vlak tussen klassiek en licht in. Maar zij kunnen zo fantastisch mooi musiceren met elkaar. Ik heb ze vorig jaar live gezien en ik heb een hele avond alleen maar met mijn mond open zitten luisteren. Tegen gewoon zeer aan mijn oren, zo mooi was het. Het is echt fantastisch.
0: En waar heb je ze live gezien?
1: In het Concertgebouw in Amsterdam.
0: Oh.
1: Ja, dat was voorafgaande aan de Core Biennale in Haarlem. Daar heb ik deel aan genomen. Er zijn allerlei workshops. Oh. Ik heb dus ook een workshop van hun gehad.
0: Van deze groep?
1: Van deze groep, ja. Van deze mensen en van deze mevrouw met de hoge stem. Dus die gaan dan vertellen hoe zij het stukken in studeren aanvliegen en zo. Is fantastisch.
0: Bijzonder.
1: Heel bijzonder, ja.
0: We gaan zo over naar de Little River Band.
1: Ja.
0: Ook weer een hele bekende band uit de jaren 70.
1: Ja, Oude Liefde is dat.
0: Oude Liefde.
1: Ja.
0: Want?
1: Ja, in die tijd, ik denk dat ik het in de jaren 80 ontdekt heb. En toen draaide ik dat veel. En dat is ook zo'n nummer, we hadden het er straks dus erover, met zo'n lekkere groove waar je lekker op gaat, zeg maar. Het is een in de auto nummer, vind ik.
0: Ja,
1: wederom draai ik vaak met mijn lieve vriendinnetje Mirjam in de auto en allebei heel hard meezingen. Maar dat moet met dat lange intro.
0: Ja.
1: Want dat geeft dan zo'n hele lekkere aanloop. En dan krijg je op een gegeven moment, vallen die drums in en dan denk je echt van yes.
0: Ja, het is een
1: fantastische plaats. Mooie meerstemmigheid ook.
0: Wat je zegt in de auto. Auto, hè? It's a long way there.
1: Ja,
0: dus kun je eindeloos draaien.
1: Ja.
0: Onderweg. Mooi.
1: Ja.
0: The Little River Band. En daarna krijgen we Carl Jenkins met Angus Dei.
1: Angus Dei.
0: Angus Dei, zie, zit ik er weer naast. Mijn Latijn is
1: ik
0: geweldig.
1: Ik doe Latijn wel.
0: Mijn Italiaans overigens ook.
1: Ja.
0: Heeft u gemerkt.
1: Ja, het lijkt op elkaar, hè?
0: Ja. Maar we starten met The Little River Band. It's a long way there.

0: kijken of ik het nu goed uitspreek. Agnus Dei.
1: Agnus. Agnus. Agnus Dei, ja. Uit de Mass for Peace van Carl Jenkins.
0: Ja. Ja.
1: Dat is een prachtig stuk wat me heel dicht aan het hart ligt.
0: Ik zie het, ja.
1: Ik heb het de afgelopen jaren een aantal keer mogen uitvoeren. Carl Jenkins is een componist van nu, hè. Hij leeft nog. Hij dirigeert ook zijn eigen werk. En dit is dan een stuk wat... eigenlijk is het een aanklacht tegen oorlog. Nou, hoe mooi past dat ook in deze tijd, hè?
0: Absoluut.
1: En hij heeft daar Latijnse misdelen verweven met allerlei andere stukken uit allerlei verschillende talen ook en verschillende muzikale achtergronden. En dat is allemaal een aanklacht tegen de oorlog. Is bijvoorbeeld een gedichting van een overlevende van Hiroshima. Dus en dat is een heel mooi stuk waarin het koper een hele grote rol heeft. Dus er zitten hoorns in, maar ook drie trombones tuba en trompetten. En die trombones die openen dit stuk. En dan moet je je voorstellen, dan sta je er op de bok als dirigent en dan krijg je zo'n hele bende van koor en orkest over je heen. Ja. En dan komt dit stuk en dan zetten die trombones in. Ach, dat is onbeschrijfelijk zo'n moment. Dat is zo mooi.
0: Ja, zeker als je daar live bij bent. En deze man leeft nog. En waar komt hij vandaan?
1: Het is een Brit.
0: Een Brit.
1: Oké.
0: Geloof ik. Carl Jenkins.
1: Carl Jenkins. Hij heeft vroeger veel reclame muziek en jazz-rockbandjes en zo gedaan. En hij heeft op een gegeven moment de overstap gemaakt naar de klassieke muziek. Ja. Met die Adiemus-idee. Dat zeggen jullie misschien wel wat, Adiemus.
0: Nee.
1: Nou, er werd toen heel veel gebruikt op televisie, reclames en documentaires. Het is een beetje crossover.
0: Oh, ja, ja.
1: Je hoort het ook wel, dat er ook wel wat lichte muziek in zit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kortom, deze man is zeer, zeer breed onderlegd.
1: Ja. En het is populair ook op het moment. Het is een van de moderne klassieken, net als Oleg Jijlo en Morten Lauritsen, waarvan we straks nog wat krijgen.
0: Ja. Nou, als we dan toch voor de verandering gaan. En de grotere overgang kunnen we haast niet hebben. We smijten de stoelen aan de kant hier.
1: Ja, we gaan op de tafel
0: en dan gaan we zo. Wat maakt dat je dit nummer hebt gekozen?
1: Ja, dat is puur vanwege de groove. Als ik dit hoor, dan moet ik gewoon bewegen. Het is zo'n lekker dansnummer. Ik word daar altijd zo vrolijk van.
0: Het is Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor. We gaan hem zo horen. Heerlijk. Het is overigens nummer 3, jouw top 3 alweer beland.
1: Ja.
0: En daarna gaan we over naar Morten Lauritsen, maar daarover later meer. We gaan eerst swingen. Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor.

0: Dat was hem helemaal.
1: Ja, prachtig.
0: Sure on this shining night. Ja. Je ging er helemaal in op.
1: Ja, dat klopt. Ja, het is zo'n mooi verhaal ook over een prachtige sterrennacht waarin alles goed is. Ik zing dit met mijn vrouwenkoor, Fernanta.
0: Ja.
1: En je hoort in deze opname ook, deze meiden zijn zo op elkaar afgestemd. Het is allemaal zo gelijk en het barst van de akkoorden die vrij dicht op elkaar zitten met dissonanten erin. Dan super in balans. En die manier van muziek maken, zoals ik dat met mijn vrouw ook heel graag doe. En wat steeds beter lukt, omdat we een tijd bij elkaar zijn. Dat is het allermooiste wat er is.
0: Ja, dat geeft heel veel voldoening.
1: Ja, want samen in een koor zingen is niet alleen maar je eigen partij en zij doen iets anders. Maar dat echt heel mooi op elkaar afstemmen.
0: Ja.
1: Ja. Zo'n verheffende ervaring.
0: Mooi,
1: iedereen moet het doen.
0: Mooi geheel wordt, ja. En iedereen doet het met elkaar, precies.
1: Ja,
0: anders moet je in een bandje gaan zingen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Ja, prachtig nummer.
1: Zeker.
0: Het is, we zitten er al bijna weer door.
1: Ja,
0: het gaat snel, hè?
1: Ja, heel snel, ja.
0: Ja. We gaan zo naar jouw nummer 1.
1: Ja.
0: Wat kun je daar, wat maakt dat je deze op nummer 1 hebt gekozen?
1: Vooral omdat dit een stuk is als ik graag naar muziek wil luisteren. Als ik een luistermoment heb. Wat overigens niet zo vaak is. Want ik heb de hele dag muziek om me heen. Dus ik zet niet vaak uit mezelf iets op. Maar dan is het heel vaak dit. Pat Metheny ken ik al heel lang. Al sinds mijn conservatoriumstudie. In die jaren, eind jaren 80, begin jaren 90.
0: Ja.
1: Ik vind een fantastische jazzmuzikant. En dit stuk, Map of the World. Ja, het is filmisch. Dus als dat aangaat, dan zie ik altijd allerlei beelden voor me. Het is heel rustgevend.
0: Ja,
1: ik vind een hele mooie muziek, omdat het eerste stuk is dan vooral die gitaar en dan komen daarna strijkers bij. Nou, het is beeldschoon. Ik kan hier altijd naar luisteren.
0: Het klinkt ook bijna alsof je daar wat het een en ander op kan verwerken als je die muziek aanzet.
1: Ja, absoluut.
0: Je neemt de dag door.
1: Ja.
0: Day after day.
1: Ja, wat je wil. Ja.
0: En Je komt erbij tot rust.
1: Absoluut.
0: Nou, dat is,
1: en het verveelt ook nooit.
0: Nee. Pat Metheny. Waar komt zij vandaan?
1: Pat Metheny is een man.
0: Dat is een man, neem me niet kwalijk.
1: Ik denk de Verenigde Staten, maar durf niet te zeggen.
0: Ja.
1: Weet ik eigenlijk niet. Maar het is iemand die regelmatig op het Noordse Jazz gespeeld heeft.
0: Oh,
1: en
0: mooi.
1: Zo.
0: Ja.
1: Dus niet heel erg mainstream. Het is echt wel een beetje in die jazzkant. Veel improviseren ook. Maar het heeft heel veel mooie muziek gemaakt.
0: Super.
1: Ja.
0: Ik dank jou hartelijk, Mira, voor deze mooie, afwisselende, leerzame lijst.
1: Ja, het ging alle kanten op.
0: Maar zeker de goede. Ik dank Henk Gieling voor de techniek. Mijn naam is Lucette Lantinga. Graag tot volgende week en een heel fijn weekend. Dag.

0: het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
2: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
1: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
2: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
3: Oh, come on, Marco. Don't you want a balloon?
1: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconcierge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 233. Ja, techniek vanavond. Van buiten lijkt die folk, maar van binnen is die rock. Of andersom, Marcel Moerman.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, vanavond, lieve luisteraars, duiken we in de onwaarschijnlijke kruisbestuiving tussen heavy rockbands en gevoelige folkmuzikanten. Ze lenen opvallend vaak bij elkaar. En dat levert bijna altijd een mooi eindresultaat op. Dus Marcel, zullen we gaan beginnen?
1: We gaan beginnen hoor.
0: Dan gaan we dat doen.

0: 1998. Van het album Garage Inc. hoorde je Metallica met Whiskey in the Jar. En natuurlijk, ik weet het, eerder Metallica hier de helden uit hun eigen muzikale jeugd, Thin Lizzy. Maar ook Thin Lizzy coverde hier al een oud Iers folknummer. Je hoort dit nummer bijna iedere avond wel uit een pub in het Temple Bar District van Dublin komen. Dus dit was een mooie opener, vond ik. Marcel, de kop is eraf.
1: Ja, lekker.
0: Ik zeg, het is een bijzonder huwelijk. Heavy bands en folk music. En de vraag in het eerste uur, waar wij even over mogen keuvelen, op deze Heideweek woensdag, is waarom zouden rockbands nou zo relatief vaak folknummers coveren?
1: Ja, we hadden het net al even in de hal over. Hè? De folk wil iets vertellen. En heavy metal, nou ja, titel zegt het al, hè?
0: Dat is toch genre. Bier, vrouwen en hatsjes op de snelweg, toch? Daar gaan de teksten vaak over.
1: En veel volume.
0: Maar als je dan echt iets, een tekst wil brengen met iets van inhoud.
1: Ja, dan moet je het klein gaan maken.
0: Maar dan moet je ook naar de mensen die gewend zijn om inhoudelijke nummers
1: absoluut
0: te schrijven.
1: Ja, want misschien kunnen mensen dat allebei wel, maar mensen die dat echt kunnen, die moet je opzoeken dan. Die bands die zijn er ook, dus.
0: Dus ik denk dat ze vaak lenen bij folk, omdat dat de mensen zijn die over, nou, noem maar over oorlog of over maatschappelijke problemen of dat soort dingen allemaal, net even diepzinniger teksten kunnen schrijven dan dat de echte rockers kunnen.
1: Precies. Ja. En ik denk ook dat het soms in een zachter genre beter overkomt dan alleen maar, nou ja, vol gas en.
0: En toch gaan we het eerste uur wel vol gas.
1: Ja, nee, maar daar hou ik ook wel van, daar niet van. Maar het is de boodschap of zo die je dan wilt vertellen.
0: Ja, en dat, ja, we gaan het meemaken. Ik denk dat heel veel, misschien wel de originele toch wel leuker vinden dan wat we hebben uitgekozen in het eerste uur. Maar soms wordt het er ook beter van als een heavy band het doet. Juist omdat dat je het niet van ze verwacht, krijgt het meer diepte of zo. Precies. Of meer waarde. Of
1: blijf
0: zo
1: vooral luisteren.
0: Zou ik zeggen, zeker doen. Lieve luisteraars, in de jaren 60 had iedere zichzelf respecterende folkartiest een versie van het Amerikaanse volksliedje House of the Rising Sun in zijn of haar live repertoire. Dat liedje is ontstaan in de regio van New Orleans en het is op het eerst op schrift terug te vinden in 1925. En de eerste bekende opname stamt al vanuit 1928 door ene Texas Alexander. Grootheden als Woody Guthrie, Bob Dylan, Joan Baez, Nina Simone, ze hebben allemaal hun eigen versie uitgebracht van dit nummer. En als wereldwijde hit kennen we het nummer vooral in de versie van The Animals. En dat is al best wel een rockende versie. Maar de meest rockende versie, die werd in 1970 opgenomen door de band Frigid Pink voor hun debuutalbum. Hier is Frigid Pink met House of the Rising Sun.

Ja, je hoorde Judas Priest met Diamonds and Rust. Dat komt van het album Sin After Sin uit 1977. En de heavy metal pioniers van Judas Priest die namen dit nummer van Joan Baez al in 1976 op voor hun album Sad Wings of Destiny. Maar het verscheen dus uiteindelijk op Sin After Sin uit 1977. En Joan Baez die schreef het nummer over een persoonlijke gebeurtenis rondom haar ex-lover Bob Dylan. En ze was altijd erg in haar sas met deze cover door de ruige heren van Judas Priest. In een interview gaf ze aan helemaal verbaasd te zijn toen ze hun versie voor het eerst hoorde. En ze vond het een eer om door hun gecoverd te worden. Rob Halford, de zanger van Judas Priest, inmiddels kaal met een grote baard. Die nam onlangs nog een cover op van Jolene met Dolly Parton, de gisteren overleden Dolly Parton samen. Het is dus overduidelijk dat in ieder geval deze heavy metal zanger niet in hokjes denkt, maar doet waar hij gewoon lekker zelf zin in heeft. En zo hoort het uiteindelijk ook. Lieve luisteraars, een band die niet één keer, maar bijna stelselmatig naar de ongebruikelijke cover greep, dat was het Schotse Nazareth in hun begindagen. Wij kennen ze natuurlijk van die rockballad versie van het nummer Love Hurts van de Everly Brothers. Maar ze deden zoveel covers dat ze een heel blokje hebben afgedwongen vanavond. Ik wil beginnen met het nummer This Flight Tonight, wat folkzangeres Joni Mitchell op haar legendarische album Blue heeft gezet. De band luisterde heel veel naar dat album in de tourbus. En ik kan me prima voorstellen dat je daar graag naar wat anders luistert dan de harde muziek die je zelf iedere avond maakt. This Flight Tonight werd een favoriet van de band, die er daarom hun versie van maakte op het album Loud and Proud uit 1973. En een leuk weetje is, die versie van hun, dat was weer de inspiratie voor de band Heart om hun hit Barracuda op te nemen. Lieve luisteraars, hier is Nazareth met This Flight Tonight.

Twee jaar voor This Flight Tonight nam Nazareth Morning Dew op. Op hun eerste album, namelijk Nazareth uit 1971, staat deze cover van folkzangeres Bonnie Dobson. En dat nummer hoorde je toevallig vorige week in de uitzending. Ze waren niet de enige rockunit die dat nummer hebben gecoverd. Ook The Grateful Dead deed het. Episode 6 met Ian Gillan van Deep Purple erin. En Robert Plant van Led Zeppelin hebben zich allemaal gewaagd aan dit nummer. Over de nasleep van een nucleaire oorlog. Wat de reden is waarom die vorige week ook in de uitzending zat. En het volgende nummer, lieve luisteraars, zat er ook in vorige week. Toen heb ik jullie de versie gegeven van de hardrockband Uriah Heep. Maar de hardrockers van UFO waren net iets eerder met hun versie. Het anti-oorlognummer Come Away Melinda werd in 1963 geschreven en als eerste uitgebracht door Harry Belafonte. En daarna nam de folkgroep The Big Three met Big Mama Cass van de mama's en de papa's in de gelederen het op. En toen werd het voor het eerst echt een hit. Maar ook de harde jongens omarmden het nummer Uriah Heep en in dit geval UFO. Hier zijn ze met Come Away Melinda.

0: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. En dat komt van het album Use Your Illusion 2 uit 1991. En Use Your Illusion 2, dat was die met die blauwe cover. En Use Your Illusion 1, dat was met de gele cover. Het origineel maakte Bob Dylan voor de film Pat Garrett en Billy the Kid. En van daaruit groeide het uit tot een ware kampvuurklassieker. Iedere scout heeft dit nummer wel op een gitaartje rondom het kampvuur ergens ingezet of meegezongen. En Eric Clapton die maakte daar al een veel rockier versie van die de hitparades haalde. Maar de ultieme rockversie komt denk ik toch van Guns N' Roses. Die het nummer overigens ook na opname voor een film. In dit geval Days of Thunder met Tom Cruise. En hun live versie, gespeeld op de Freddie Mercury Tribute for AIDS Awareness. Met een van hun allergrootste hits. Dat is als ze halverwege het nummer ook nog een stukje reggae ertussendoor douwen. Hadden het er even heel kort over net, Marcel. Mm-hmm. Van de drie versies, Bob Dylan, Guns N' Roses en daartussenin Eric Clapton. Ja. Dus jij zei, ja, Guns N' Roses is voor mij dan toch wel de ultieme versie.
1: Ja, misschien zit hij het best in mijn onder mijn hersenpan. Ja. Ik vind Eric Clapton een groot fan van, maar ja, dit nummer pakt mij van Guns N' Roses.
0: Ja. Ja, ik zelf zei, voor mij is hij net ietsjes over de top. En ik ben net iets meer fan van de Eric Clapton versie.
1: Maar dat mag hoor.
0: En dat mag, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Vooral omdat het mijn eigen programma ook is. Ja. Nee, maar het is absoluut het is een ongelofelijke hit geweest voor ze. En we zijn het wel over eens, zowel Eric Clapton als Guns N' Roses ja. hebben hem beter gezongen dan dat Bob Dylan ooit had durven
1: dat
0: dromen.
1: Ja.
0: Lieve luisteraars, in de jaren 90 veroverden heel veel rockbands met hele knappe jongens als frontman, beetje type Marcel Moerman, Harry Hendriksen zeg maar, de harten van menig vrouwelijk fan. Maar in sommige gevallen gebruikten ze daar dan wel nummers voor die door folkartiesten van een geheel andere generatie gemaakt waren. Zoals het volgende nummer, wat geschreven is door Yusuf Islam, toen hij nog gewoon als Cat Stevens door het leven ging. En dat was in 1970, 23 jaar voordat Mr. Big ermee scoorde. En ook Big mee scoorde, want het werd een van hun grootste hits. Hier zijn ze, Mr. Big met Wild World.

0: was een B-kantje in de tijd dat hun album Empire 1990 uitkwam. Queensryche met Scarborough Fair.
1: Vond hem erg mooi.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ik denk dat jij het eerste uur misschien iets meer geniet dan het tweede uur. Maar dat gaan we meemaken zo meteen.
1: Want misschien loop ik wel weg.
0: Je zou denken, lieve luisteraars, dat dit nummer altijd van Simon & Garfunkel is geweest. Maar deze Engelse folksong is helemaal terug te leiden naar 1670 qua tekst. En de eerste opgenomen versie van het nummer, die lijkt op wat wij vandaag de dag kennen, die is al van voor de oorlog, uit 1939. Maar ik denk dat de progressieve metalband Queensryche vooral Simon & Garfunkel wilde eren met hun versie. En je ziet dat vaak. Heavy bands die in tegenstelling tot hun hardcore fans, die het allemaal maar onzin vinden, hun bewondering uitspreken voor bands als ABBA of Simon & Garfunkel. Omdat ze gewoon niet in hokjes willen denken, maar de genialiteit herkennen als ze die horen. En dan vind ik, zeker Jeff Tate heeft een hele bijzondere, mooie, bijna opera-achtige stem die heel goed bij dit nummer past.
1: Helemaal eens. Ik zei al, dit is geen AI.
0: Nee, hè? Dit is AI. Nee, dat draait Harry sowieso niet. Maar...
1: Nee, dat weet ik. Maar dit is echt een puur stem. Ik vind
0: mooi,
1: daar, ja, pakt me wel.
0: We gaan nog zoiets moois doen, lieve luisteraars. Want ik stel u de vraag: kan iemand net zo'n grote eikel zijn als hij geniaal of menslievend is? Hè, dus de ene kant een grote eikel, de andere kant geniaal en menslievend. David Draiman, de frontman van Disturbed, kan bij mij aan beide kanten dat gevoel oproepen. Als hij zijn handtekening zet op een van de vele bommen die Israël richting Gaza stuurt, ja, dan vind ik hem een eikel. Maar als hij zich uitspreekt over mentale gezondheid en suïcide, dan is hij een absolute held die mensen raakt op het moment dat ze het nodig hebben. Niemand is perfect, zullen we maar zeggen. In zijn pogingen om depressies en suïcidale gedachten bespreekbaar te maken, nam hij met Disturbed het nummer The Sound of Silence van Simon & Garfunkel op. En voor heel veel mensen is dit inmiddels de ultieme versie. Het tweede uur, lieve luisteraars, draaien we de rollen om en kijken we naar rockklassiekers die een folkbehandeling kregen. Maar eerst is hier Disturbed met het prachtige The Sound of Silence. Darkness, my own.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
1: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 2015. Van het album Hair Down to My Grass. Hazy Dixie met hun cover van Final Countdown van Europe. Ja, de band Hazy Dixie komt uit Nashville, Tennessee en is zo redneck als het maar wezen kan. Ze hebben zich gespecialiseerd in bluegrass hillbilly covers van hardrock nummers. En ze gingen ooit al viral met hun versie van ECDC's Thunderstruck. Maar ook nummers die je vooraf onmogelijk te coveren acht in bluegrass stijl pakken ze aan. Zoals hier de Final Countdown van Europe. Marcel, de vraag in het tweede uur. Ja. Waarom zouden er nou toch folkbands zijn zoals wat we net hoorden,
1: ja,
0: die heavy rock nummers willen gaan coveren?
1: Je hebt me wel op een bepaald been gezet, want ik dacht eerst, je hebt iets uit de Muppet Show op, gedraaid. Nou, ik denk, wat is dit, jongens? Ik ben een beetje flabbergasted. Nou, misschien om hun tekst wat kracht bij te zetten of zo. Ik heb geen idee meer.
0: Ik denk dat het fijn is voor een publiek wat de hele tijd naar folkliedjes over ellende, verdriet en moeilijke toestanden in de wereld moet uit. Dat je even zo'n nummertje krijgt. Hey, die ken ik. Dat is van ECDC.
1: 180 graden draaien.
0: Ja, ja. Of hey, dat is Europe, de Final Countdown. Die ken ik. Dat ze eventjes het publiek weer even wakker schudden.
1: Nou,
0: ben je?
1: Ja. Nou, ik waande me eigenlijk in Ierland. Want daar ben ik voor mijn werk wel eens geweest. En daar werden we uitgenodigd in de kroeg te zitten met Guinness en alles. En daar komen er allemaal van die muzikanten.
0: En ik garandeer dat je dat gevoel, wat je nu beschrijft, ga je nog een paar keer krijgen. In de tweede uur.
1: Ik blijf nog even.
0: Fijn. Net voor de zomerstop, lieve luisteraars van Appassionata, mocht ik als gastpresentator een keer een aflevering van Jazz Spectrum doen. En toen draaide ik al een nummer van de volgende cd. Het Air Jazz Quartet nam in 1995 een cd op met allemaal jazzbewerkingen van Deep Purple nummers. Soms volledig onherkenbaar en soms toch juist wel. Kijken of u deze eruit haalt. Hier is Air Jazz Quartet met Smoke on the Water.

0: Rock and Roll, wat je waarschijnlijk kent van de band Led Zeppelin, uitgevoerd door de Boys of County Nashville. Alsof je zo ergens in Dublin een kroeg binnenstapt echt? En denkt, ja. Hey, ik ken dat nummer ergens van,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja, je roept die sfeer op.
0: Ja, absoluut. Ja. Ik zei al, je gaat dat gevoel wat jij beschreef net voordat we dit blokje gingen draaien, ga je nog wel een paar keer terughalen, denk ik.
1: Ik vind het toch wel leuk hoor.
0: Is lekker,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ik hou hier ook best vrolijke muziek ook, ja, met die violten erbij. Ik vind het, ik word er wel heel blij van. Heel veel Ieren emigreerden naar Amerika en die namen hun muzikale erfenis mee. The Boys of County Nashville is een echte Ierse folkband, maar bestaande uit ervaren studiomuzikanten uit Nashville. En ze namen al een Celtic tribute op van U2, een van Metallica en deze van Led Zeppelin, Long Ago and Far Away. En daar staat dus deze versie van Rock and Roll op. Lieve luisteraars, de band Hell Songs is een akoestisch trio uit Zweden die hardrock en heavy metal nummers omzetten naar iets wat zij zelf lounge metal noemen. Maar ik noem het gewoon folk. Hier is hun versie van Black Sabbath's War Pigs. Hier is Hell Songs.

0: 2012 van het album Across the Seven Seas.
1: Circle of fire, the baptism of joy.
0: Evil That Men Do. Joey Brewers was al flink wat jaren de bassist in de succesvolle Iron Maiden coverband Up the Irons. En die zijn in januari te zien hier in Astrand in Ede. Gaat dat meemaken. Maar hij wilde wat anders met zijn favoriete muziek. Dus hij richtte een tweede tribute op, Maiden United. Een formatie met steeds wisselende samenstellingen die Iron Maiden nummers in een akoestische setting brengen. Met goedkeuring en uitgesproken bewondering van Iron Maiden opperbaas Steve Harris. En op deze versie van The Evil That Men Do hoorde je de fantastische Damian Wilson op vocalen. Lieve luisteraars, aan het eind van zijn carrière, vlak voor zijn dood, neemt country-legende Johnny Cash met producer Rick Rubin misschien wel zijn beste werk ooit op, The American Recordings. Op nummer 4, dat is de laatste voor zijn dood, nam hij zijn versie op van het Nine Inch Nails nummer Hurt. En wat de band betreft, de band Nine Inch Nails, is het nummer niet meer van hun, zeggen ze. Zij coveren slechts de Johnny Cash versie. Een groter eerbetoon kan je volgens mij niet geven en niet krijgen. Lieve luisteraars, hier is Johnny Cash met Hurt.

0: The Ghost of Paul Revere is een folk trio uit Portland, Maine. En op hun EP Field Notes Volume 1 namen ze een akoestische cover op van het Who-nummer Baba O'Reilly. En wederom klinkt het wat mij betreft alsof je het zo uit een pub ergens in Dublin had kunnen horen komen.
1: Ik moet even terugkomen op de eerste plaat.
0: Ja?
1: Dit zijn nummers die waar je hart van gaat kloppen en bloeden en... Geweldig.
0: Mooi, hè? Ja. Ja, die eerste was maar gewoon even om...
1: Was een grapje.
0: Lieve luisteraars, ik gaf mijzelf de uitdaging om op zoek te gaan naar twee folkversies van nummers van de meest stoïcijnse, hardrockende bands ooit. Bands die maar één standje hadden, keiharde rock en roll, van begin tot het eind van de plaat, iedere plaat weer. Motorhead en AC/DC. En voor Motorhead kwam ik uit bij de Engelse folk-punk-band The Bad Shepherds. Van hun album By Hook or By Crook uit 2010 is hier The Ace of Spades.

Ja, lieve luisteraars, als je het zo zingt, dan wordt zelfs de snelweg naar de hel een hemelse trip. De Franse zangeres Emily Satt maakt doorgaans electropop in het duo Madame Monsieur. Maar op haar soloalbum Zero One uit 2009 waagde ze zich aan de complete heruitvinding van deze ECDC-klassieker Highway to Hell. En ik vind hem mooi. Lieve luisteraars, de Amerikaanse pianist en arrangeur Scott Bradley is bekend om zijn bewerkingen van pop- en rocknummers in een stijl die zo in iedere nachtclub zou kunnen passen. Jazzy, bluesy, soul en allemaal met een roaring 20s vibe. Hij doet dat met zijn postmodern jukebox outfit band die hij steeds weer van andere gastzangers en zangeressen voorziet. Voor zijn versie van Guns N' Roses' Sweet Child O' Mine koos hij voor de waanzinnige soul diva Misha Braden. En man, wat een heerlijke versie is dit geworden. Luister naar Scott Bradley's postmodern jukebox featuring Misha Braden met Sweet Child O' Mine.

0: Ja, de Amerikaanse komiek Richard Cheese maakte in 2005 een album vol parodieën van bekende rocknummers. Apparatief for Destruction. Dat is een knipoog naar de titel van het Guns N' Roses album Appetite for Destruction. En door Enter Sandman te combineren met Mr. Sandman kreeg dit ultra-heavy nummer van Metallica een heerlijke jaren 40, jaren 50 Andrew Sisters vibe.
1: Ja, vond dat kan ik wel stellen. Ja.
0: Marcel, je maakte je even zorgen aan het begin van de tweede uur.
1: Van de tweede uur, hè?
0: Ja. Van welke kant moet dit op?
1: Ja.
0: Maar volgens mij heb je na het eerste nummer ook alleen nog maar genoten eigenlijk.
1: Ja, wat ik al zei, ik heb een eigen playlist voor in de auto. En lekkere nummers noem ik dat. En daar komen er wel een aantal, die ga ik erin zetten.
0: Ja. Want ja. Dat Sweet Child of Mine, dat vond je ook wel heerlijk, hè?
1: Absoluut.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, we aim to please, zeggen we dan zo mooi in het niet zo heel erg Nederlands. Maar lieve luisteraars, we zijn alweer aan het eind van een unieke uitzending. Waarbij we de frequente samenwerking tussen heavy rock en folk van twee kanten belichten. Marcel, nog voordat we gaan naar de eindriedel.
1: Ja.
0: Ik denk dat het me lukken gaat om nog zo'n uitzending in elkaar te draaien. Met uiteraard niet dezelfde nummers, andere nummers.
1: Ja.
0: Maar hetzelfde principe. Het eerste uur heavy rock bands die folk doen. En het tweede uur folk bands die heavy rock doen. Zeg jij, die uitdaging gaan we aan voor volgend jaar?
1: Ja, dat zeker.
0: Ja?
1: Ja.
0: En dan wil jij hem wel weer draaien, denk ik.
1: Ik wil wel schuiven.
0: Ja, ja, precies. Ja. Dat dacht ik al. Nou, dan ga ik die uitdaging bij deze aan. Ik ga proberen volgend jaar een soort gelijksoort uitzending te doen. We hebben het vaker gedaan, hè? Dingen terug laten komen. Omdat we met één uitzending er niet aan toe kwamen om alles te draaien wat we wilden doen.
1: Dat is het.
0: Dat gaat misschien met deze ook wel gewoon gebeuren. Marcel, bedankt dat je de folky rock in de branding wilde zijn vanavond.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik ben ook zo van de woordgrapjes. vanaf volgende week, lieve luisteraars, dan is uw vaste presentator, en dat ben ik, op vakantie. En dat werd eerlijk gezegd tijd ook, want ik ben er wel aan toe, durf ik eerlijk te zeggen. En dat betekent dat u de komende 4 weken mag genieten van de uitzendingen die Peter en Marcel voor u in elkaar gaan draaien. Marcel, tipje van de sluier. Niet volgende week, maar die week er op, dan ben jij aan de beurt. Wat ga je dan doen?
1: Imagine Dragons, het eerste uur. En tweede uur, Muse.
0: En volgens mij heb je daar een hele goede gast bij, of niet?
1: Mijn eigen zoon.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Dat wordt hartstikke mooi.
1: Ja.
0: En de tweede uitzending, dat is over 4 weken dan?
1: Nee, nou, 9 september natuurlijk. Ja. Dat is mijn eerste. En 23 september doe ik. En dan is het item tijd.
0: Kijk.
1: Time.
0: Dat kan alle kanten op.
1: Dat kan alle kanten op. Dus er zitten echt pareltjes bij.
0: Ik zeg, dat wordt absoluut fantastisch. En ik ga luisteren. Dus 1 luisteraar heb je al vast. Tot die tijd, de komende 4 weken, lieve luisteraars, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met de Hollandse tweeling Tangerine, bekend van hun deelname aan Beste Zangers. Op hun laatste live album brengen ze de zoetgevoiste broers met hun Everly Brothers-achtige samenzang, de Van Halen hit Running With The Devil, zoals u hem absoluut nog nooit eerder gehoord hebt. Er is een studioversie van, ben ik deze week achtergekomen. Ik heb die beluisterd, daarna nog een keer de live versie geluisterd. En ik denk, live zijn die jongens zo waanzinnig goed. Ik hou gewoon de live versie erin. Van hun live album Running in the Family uit 2026. Tangerine met Running with the Devil.

0: 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
2: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen, maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
1: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

Van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. En deze keer de laatste reguliere uitzending, want zoals u misschien al hebt meegekregen, in de maand september doen we allemaal thema-uitzendingen. Dus laten we er maar eens mooi tegenaan gaan in dit programma waar u hoort muziek uit die periode, bekend en iets minder bekend door elkaar. Deze kent u vast en zeker wel. Een mooie hitnotering voor de Engelse band The Free. All Right Now in 1970.

Destijds in 1971 wel goed gepromoot door Ad Bouwman in zijn Adje Bouwman top 10. En daardoor waarschijnlijk ook een top 40 notering in dat jaar. Tot de 21ste plaats Sly and the Family Stone met Family Affair. Terug naar 1966. Cliff Bennett and the Rebel Rousers. Een Lennon and the Cardi compositie, maar mooi door ze uitgevoerd. Got to get you into my life.

Ook dit kwam uit Volendam natuurlijk, de Cats en ja, BZN. Maar dit is dus BZN, Sweet Silver Annie, uit de tijd voordat Annie Annie Schilder bij de band kwam en er een heel andere koers werd ingezet. 1973 voor de rubriek Bekend van Onbekend blijven we in Nederland en gaan we een plaat draaien van de Sandy Coast. Een band bekend van nummers als I See Your Face Again, Capital Punishment, True Love, That's a Wonder, Just a Friend. Enfin, we kunnen nog wel een tijdje doorgaan. 11 top 40 noteringen in de periode 1966 tot 1973. We hadden ook een periode dat het even wat minder ging. Een slecht contract bij een maatschappij, waardoor ze even niet zoveel konden doen. In die tijd maakten ze wel een prachtige Beatle cover van het nummer Eleanor Rigby. Op een manier die ze wat minder rustig dan het oorspronkelijke nummer van de Beatles.

Uit de top 40 van 1971, Mr. Bojangles, dat was de Nitty Gritty Dirt Band met hun enige hit in Nederland. Ja, ik volg al die series niet zo, maar Hawaii Five-O is wel een bekende serie. En er is ook een plaat die zo heet, van The Ventures. Ik weet het niet, maar zou het misschien de tune van het programma zijn geweest? De fans herkennen hem vast.

Listen to the Music. Je kent hem oorspronkelijk van de Doobie Brothers, maar dit was de uitvoering van de Isley Brothers. En die kent u misschien nog van het nummer uit 1969, Behind a Painted Smile. We zijn toe aan de jingle van de week. De voor vele zeezenderfanaten beruchte datum 31 augustus nadert weer. 31 augustus 1974 moesten de radiozenders vanaf zee in Nederland hun uitzendingen staken. Ja, op straffen van vervolging wegens het meedoen aan een illegaal iets. En de grote deels deed het ook. Radio Caroline en Radio Mi Amigo zijn nog een tijd doorgegaan. Maar voor Radio Atlantis, Radio Noordzee en Radio Veronica was 31 augustus de doodsteek. We delen het een beetje op. We gaan met de aankondiging van die datum van stoppen van Radio Noordzee als jingle beginnen.

De medewerkers van Radio Noordzee betreuren het u te moeten meedelen dat zij genoodzaakt zijn in verband met een wijziging in de Nederlandse wetgeving de uitzendingen op zaanderdag 31 augustus aanstaande te staken. Tot die tijd zijn we bij u. Met muziek voor u. 24 uur per dag.

Ja, lekker dramatisch. Maar bij Veronica konden ze er ook wat van. Daar werd elk uur weer afgekondigd hoeveel uur ze nog zouden uitzenden. Om over het laatste uur maar niets te spreken. Eén tranendal. Daar gaan we niet draaien. We gaan wel een plaat draaien die altijd weer geassocieerd wordt met die tijd. Een nummer van Peter Koelewijn. Veronica, sorry.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

Sutherland Brothers en Quiver, You Got Me Anyway. Een nummer uit 1973. Tim Hardin, dat was een paar jaar eerder. How Can We Hang On to a Dream?

Het bizarre gebeuren van een hypochonder onder woorden gebracht door de Who als bijkant van de single Pictures of Lily in 67, een grote hit van deze band. Deze achterkant is gewoon een hele gekke bijzondere. En hij zat in mijn platenbak, want ik had het singeltje van Pictures of Lily van de Who van mijn oudste broer gekregen. Een prachtig mooi voorkantje trouwens, een soort van karikatuurtjes van de heren erop in zwart-wit ben getekend. En uitgebracht op het Polydor label. Meer een klein raadsel van hoe platen in de top 40 of in de tipparade komen. In 1971 bracht Don McLean, bekend van American Pie en Vincent, het nummer Castles in the Air uit. Uiteindelijk stond hij in 1981 in de tipparade.

We gotta get out of the place. Dat waren The Animals. Een plaat uit 1965. En dat brengt nog eventjes bijna aan het einde van dit programma. Betrekkende de mededelingen tot voor de komende weken. Want september is zoals gebruikelijk weer de maand van de thema-uitzendingen van het Muziekmuseum. Ik heb vorige week al verteld dat de komende week, de eerste week van september, een uitzending gaan doen, geheel gewijd aan Earth and Fire, naar aanleiding van de dood van Johnny Kaagman. En het is sowieso een fantastisch band om naar te luisteren, dus alleen maar een aanleiding eigenlijk. En ik weet ook al wat we de tweede week gaan doen. Voor de rest is het nog niet helemaal, staat het nog helemaal vast. Maar in de tweede week komen we in het jaar 1965. Een bijzonder jaar eigenlijk, een beetje tussen de echte grote doorbraken van allerlei bands, ook in Nederland in. En nog de muziek uit de jaren 50, begin jaren 60, die ook nog een beetje zo in de hitlijsten stond in die tijd. En daardoor zo'n bijzonder jaar al. Enfin, u zult het gaan merken, de tweede week van september. Dan zijn we nu toe aan de laatste plaat in het programma. Ja, en als we dan toch over een band hebben die je aan doorbrak in 1965, dan moeten we misschien ook met deze gaan draaien. Want in 1965 was er de eerste hitsingle van de Golden Earrings, toen nog Mad Ass, Please Go. En hoe lang zou die band het uithouden? Heel lang. Wat dit programma betreft, bedankt voor het luisteren. Wilt u reageren, stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. En ik zeg graag tot de volgende week. Graag tot de thema-uitzending van Earth and Fire. En nu de Golden Earring met Please Go.

0: De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit is de ultieme Jazz Radio Update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Een hartelijk goedenavond. Mijn naam is Frits Verhoef, ik ben vanavond uw gast hier. Tegenover mij zit Peter, die alles weer in goede banen zal leiden, waarvan ik van overtuigd ben. Kenny, we beginnen met een nummer van Anna Sollewijn. Deze dame is een van de talenten van het Conservatorium van Amsterdam. Ze houdt van Ella Fitzgerald en Stevie Wonder. Ze gaat binnenkort afstuderen en ze bracht er wel een eigen EP uit. Hier is Remember Me.

Dat was een binnenkomertje. We gaan verder met Duffy. Dat is een zangeres die uit Wales komt. Haar stemgeluid wordt vaak vergeleken met Dusty Springfield en Amy Winehouse. Dat is nogal wat. Ze stopte in 2011 abrupt met zingen omdat ze later bleek ze ontvoerd was. Dat maakte een grote impact op haar. Verder weet ik er ook niet zoveel van, maar ze zingt weer langzaam terug. Hier is Warwick Avenue van Duffy.

In 2024 was het 125 jaar geleden dat Duke Ellington werd geboren. En 15 jaar geleden dat hij stierf. Er werden een paar concerten te zijn er eerder georganiseerd. Hier is Caravan van Duke Ellington.

Dit blijft goed. We gaan verder met een nummer van Blue Sands. De cd For You wordt door de theater in de landen geprezen als een van de beste indie jazz cd's. Het duo bestaat uit Esther van Hees en Reinder Kracht. Hier is Saint-Parbrie.

triest nummer, maar toch wel goed. We gaan verder met een nummer van Erik Ineke en zijn Jazz Express met Tineke Postma van de CD Cruising. Deze CD is een hommage aan Cannonball Adderley. Hier is Cruising.

Goeie muziek. We gaan verder met een nummer van Steven Kamperman. Het is een bijzonder album, want het werd gemaakt om een stomme film te begeleiden. Heel veel Oosterse toonladders vervloeien samen met hedendaagse jazz. Dit is Birthday Bash for the Caliph. Hier is Steven Kamperman.

Ik hoop dat het u ervan genoten heeft. We gaan verder met de nummer van Suzanne Veneman. Deze dame maakte met een aantal vrienden een heel bijzonder album. Het heet... Wacht even, hoor, ik moet even kijken. Het heet The Art of Letting Go met The Shadow Self.

We gaan verder met Don Byers. Die vestigde zich in Amsterdam, waar hij samen met zijn echtgenote Jopie, what's in the name, een gezin stichtte. Hij werd helemaal verliefd op haar en bleef ook echt in de stad hangen. Deze alt-saxofonist heeft jarenlang zijn sporen verdiend. Hij was heel lang de eerste alt-saxofonist van Duke Ellington. Hier is Stardust.

Goeie muziek. We gaan verder met een Turks duo. Tenminste, dat denken wij. We kunnen weinig informatie over hem vinden. Over hun vinden. Salem Kalfa en Thijs Semey. Hier is een nummer van ABBA. The Winner Takes It All.

U luisterde naar het nummer Think of Han van Han Bennink, Michiel Boslab en Ernst Glieren. We gaan verder met de nummer van een Colombiaanse zangeres die bekend staat om haar prominente aanwezigheid in de reggae scene. Hier is Verano Rosa van Carol G.

Ik kan me voorstellen dat ze een prominent figuur is. Ze speelt trouwens hele mooie bongo's. We gaan verder met een nummer van Chet Baker. Falling in love too easy. Easily, sorry.

Wat een fantastische muziek. We gaan verder met een nummer van Dave Brubeck. En dit is trouwens alweer het laatste nummer van dit uurtje. Het gaat al zo snel voorbij. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik wil Peter bedanken voor de techniek. Die fantastisch ging natuurlijk. En ik wil u graag uitnodigen tot volgende week. Want dan zit er ook weer een jazz spectrum in. We gaan verder met Dave Brubeck, dat zei ik al. Deze wereldberoemde jazzpianist. Die is een van de belangrijkste exponenten van de West Coast Jazz. Luister maar, hier is Take 5.

0: van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in

0: Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïense president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...